kleuren geven, oude dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Britse producers trio Stock, Aitken en Waterman, die ook voor Rick Ashley en uiteraard ook voor Kylie Minogue muziek hebben gemaakt. Respectable van Mel en Kim op deze woensdagochtend 23 september. Een hele goede morgen.

Sally Swims uit de hitlijsten. Mr. Know-It-All en Levantando las Manos van El Simbolo uit 1999. Om een beetje een vakantiegevoel te krijgen. Goedemorgen, dit is De Wakkere Waaslander met Yazoo. We zitten in de jaren 80. Dit is The Other Side of Love. Opstaan en wakker worden.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be. Radio
1: Land van Waas. De wakkere Waaslanders.

Earth, Wind and Fire in de remix van Fats and Small uit 1999. Dat was september. Radio Land van Bas. Goedemorgen, we krijgen een zonnige woensdag tot 23 graden vandaag. Morgen een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het 20 graden ook vrijdag. En in het weekend heel wat zon en temperaturen tot 25 graden. Kijk eens aan, we noemen het een beetje een Indian Summer. We kunnen er alleen maar van genieten natuurlijk, want eens we de winter induiken en het begint te vriezen en misschien ook wel te sneeuwen, ja, dan is het gedaan natuurlijk met het zonnetje. The Cutting Crew is onderweg en deze van Bart Peters. We zijn er mee bezig. We zijn er inderdaad mee bezig. Dit is de Wakkere Waasstand tot 9 uur op deze woensdag.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kennis moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten 28 euro. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

Ellie Goulding en Lights. Er zijn wat problemen met de uitbater van de ondergrondse parkeergarage op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hoe het allemaal in elkaar zit, dat kom je straks te weten om 9:30 in onze eerste regionale nieuwsuitzending voor deze woensdag. We zijn er ook mee bezig, net zoals Bart Peters daarnet. Er is Ace of Base uit Zweden, Happy Nation.

fietsenwinkeltje beginnen in het hartje van Peking. Het zou nog succes hebben ook, want er are 9 million bicycles in Beijing. Dat was Katie Malua. Goedemorgen, dit is Land van Maas, de enige manier om aan je woensdag te beginnen. Zelfs met Belgische popmuziek van de band The Pop Gun. Dit is een van hun hits uit de jaren 80, Whenever You May Go.

0: Welkom bij Baaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Baas. Radio Land van Baas.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York. Dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt het vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

misschien was jij er wel bij in Parijs. Toen ze een aantal concerten heeft gegeven. Céline Dion, Because You Love Me. Fijne ochtend. En leuk dat je luistert. Vers gezette koffie, radio zonder ochtendhumeur. En Rick Ashley in de radio.

woensdagochtend Lost Frequencies kom je richting uit met Back to You. Maar eerst keren we terug naar 1966. Je hoort het goed, Back to the 60s met de Supremes en You Keep Me Hanging On. In de Wakker Waaslander, een hele goede morgen.

De Wakkere Waaslanders met nu een van de platen die het bijzonder goed doet en uit onze hitlijsten komt. We hebben het over Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear.

We krijgen vandaag een zonnige woensdag, 23 graden. Morgen zon en wolken en 20 graden ook vrijdag. En in het weekend heel wat zon en temperaturen die rond 25 graden zitten.

Die twee hebben elkaar gevonden. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. Zometeen hier bij ons een streepje R&B muziek vanochtend met Al Saints en Pure Shores. Maar eerst terug naar 1983. René en Angela hebben een drietal dikke hits gescoord toen in de jaren 80. Waaronder dit, Banging the Boogie.

New Religion van Bibi Rexha en Faithless. Een van die platen uit de hitlijsten. Platen uit de hitlijsten, je hoort ze niet tussen 9 en 11, want het is weer tijd voor de Classics Ochtend van Land van Maas. Alleen maar 70s, 80s, 90s en illies. Hier op deze woensdag zometeen tussen 9 en 11 non-stop. De Classics Ochtend met andere woorden. En dit is een voorsmaakje. Het is Gloria Estefan. It cuts both ways.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: get back to you.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Purple Disco Machine en The Magician met All My Life. Het is woensdag vandaag, het is weer na 11 uur. Vandaag kunnen we wel wat wolken verwachten wat het weer betreft. Maar de komende dagen zie ik toch overal weer zonnetjes. Dus ja, het ziet er toch wel goed uit, toch voor de tijd van het jaar. Want we zijn al ondertussen september. Het is vandaag trouwens de 23e. En we gaan nog wat extra zon in de radio steken met de Dinky Toys uit 92, The Test of Time.

0: Lionel Richie, normaal gezien zou je ooit eens naar de Loogse feesten komen, maar dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan. Dit was uit 85, Say You, Say Me. En de laatste tijd is hij wel een beetje op de sukkel met zijn gezondheid, Lionel Richie. Zo is hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Hij is namelijk behandeld voor een hartritmestoornis. Dat heeft een woordvoerder van hem bevestigd aan de Metro UK. Hij heeft dus die ingreep ondergaan. Hij is er trouwens ook al ondertussen 77, Lionel Richie.
1: Afscheid nemen bestaat niet.

0: Een fijn nummer om nog eens terug te horen uit 1985. De Stranglers waren dat. Met live shows, No Mercy. En ook fijn, dat is muziek van lokaal talent van Lars Verstraeten, de Sinterklaasse singer-songwriter. Hij heeft namelijk een najaarssingle uitgebracht. En die gloednieuwe single die heet Vlinders. Het nummer is een persoonlijk en herkenbaar verhaal over liefde, twijfel en het bewuste besluit om opnieuw voor elkaar te kiezen. Vlinders gaat over de moed om in een relatie te blijven vechten voor iets wat niet altijd gemakkelijk is, maar wel de moeite waard. Aldus Lars Verstraeten. We gaan er naar luisteren naar die nieuwe single van hem, Vlinders. Radio Land van Bas. Radio Land van Bas.
1: Ronnie van de Vijver.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter.

Over Phonic met Amalfi. En zoals je wel weet, zowel Remo Geerts als Gijke Arnaert hebben tijdens de Vredefeest in Sint-Niklaas afscheid genomen van Hoover Phonic. Tegenwoordig is dat dus het eenmansbedrijf, zeg maar, van Alex Callier. Maar Hoover Phonic bestaat 30 jaar en hij viert dat samen met een groot orkest en ook nog een tijdelijke terugkeer van Noemi Wolfs. Ze komen op heel wat plaatsen, onder andere in Cultuurcentrum Lokeren doen ze dat in december, maar dat concert is al uitverkocht ondertussen. Dit zijn Maxime en Babette, hoe dan ook.

0: Tom Helsen met Sun in Her Eyes. En de zanger Yves Segers is afgelopen zondag onwel geworden tijdens een optreden in Lokeren. En is uiteindelijk in het ziekenhuis beland op spoed. Hij heeft dat zelf gedeeld op zijn Instagram-pagina. De zanger zou een zware ontsteking hebben en moet dan ook antibiotica nemen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor met nooduitgang. Ja, ik kan hier toch de gewone uitgang nemen vandaag in de studio, hoor. Jawel, het is bijna 12 uur trouwens. Straks komt Jeroen, daarna nog Michiel, ook Johan Waterschoot. En het is woensdag vandaag, dus er is ook punch vanavond met Johan van den Berg. Wij trekken nog eens naar de jaren 80, 1985. Howard Jones en Live in One Day. Tot morgen om 11 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Vakbonden bij luchtverkeersleider SkyS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SkyS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.

Rehab, Ina en Sash en Rock My Body. Goedemiddag, welkom. Iets over 12. We gaan lunchen bij Land Waas. Het heet hier Broodje Waas, maar we gaan ook elke middag smullen van een echt broodje. Het vraag is, wat ligt er vandaag tussen? Het is vandaag een broodje gezond met mozzarella, met sla, tomaat, komkommer, yoghurtdressing, wortel en van die lekkere tuinkers. Om de smaak af te kruiden, heerlijk toch, een broodje gezond. En kijk, het is ook altijd gezond om te luisteren naar hits en classics van Land Waas. Je wordt daar zen van ontspannen in de middagpauze. Meer moeten mensen eigenlijk niet hebben. Dus, je bent welkom. Straks trouwens toch een vlugge spanning in de slimste Waaslanden. Het spel, waar gaat het over? En nu Michael Jackson.

fijne collab, hele fijne samenwerking. Met altijd de lekkerste hits en classics in de lunch. Mary J. Blige met George Michael en S. Net hier bij Radio Land van Maas. Radio Land van Maas. De Waasse weerkaarten bij ons hier vanmiddag. Ja, aangenaam, een graad of 23 met zon en wolken. En ook donderdag hetzelfde weerbeeld, dan bij 21 graden. Dan vrijdag zon overgoten, vrijdag bij 24 graden, zaterdag 23 graden. En heel misschien zondag, nou eerst zon, dat wel. Maar misschien komt er later toch een wolkje en wat regen. Maar wie weet, tegen dan, het is nog 5 dagen. Tegen dan misschien ook weer wat zonnig weer voorspeld. Je weet maar nooit. Blijven luisteren naar Radio Land van Waas en de lunch met Broodje Waas. Meteen trouwens... Dido met White Flag. En nog onderweg Thompson Twins met Hold Me Now. Eerst Alphaville. Uit de 80s. Sounds Like a Melody.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

zo van die hits die je eigenlijk nergens nog hoort. Alleen bij ons, bij Land van Waas. Knoop dat goed in je oren en zeker in die van je buren, de familie of de collega's. Radio Land van Waas. Het is hier the place to be met Broodje Waas, de lunch, een bazaar en Faisal en Saf.

0: Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De uitbater van de ondergrondse parking onder de Grote Markt in Sint-Niklaas weigert voorlopig nog facturen aan de stad te betalen. Volgens OPC is de parking sinds de heraanleg moeilijk bereikbaar en onvoldoende aangeduid. Daardoor is de omzet met 24% gedaald. OPC schortte inmiddels €242.000 aan betalingen op. Vooruit vraagt het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen. De politie heeft in Sint-Niklaas 69 illegale of niet conforme tabaks- en nicotineproducten in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een controle in 10 dagwinkels in het stadscentrum. Het ging onder meer om 51 niet conforme tabaksproducten, 8 verboden wegwerpsigaretten en 10 verboden nicotinezakjes. De FOD Volksgezondheid en het FAVV werkten mee aan de actie. Er werden in totaal 8 processen verbaal opgesteld en 5 waarschuwingen gegeven. 1 winkel krijgt nog een hercontrole. Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas zijn herstellingswerken gestart aan een beschadigde elektriciteitskabel. Aan de kant van de Nieuwstraat zijn daarvoor over enkele tientallen meters de stenen opgebroken. Tegelijk wordt ook de derde ledlichtlijn naar het Sint-Nicolaasplein in werking gezet. De werken duren enkele dagen en zouden geen gevolgen hebben voor de donderdagse markt. De gemeenteraad van Zeelen buigt zich morgen over een nieuw algemeen politiereglement. Ook de plannen voor een nieuwe politiezone met Zeelen, Berlaar, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Lebbeke komen aan bod. Die zone moet tegen 2029 operationeel zijn. Daarnaast bespreekt de gemeenteraad een recht van opstal voor de site in de Poststraat en een aanvullende overeenkomst over de verkoop van projectgrond aan Rinkhout. In totaal staan dus morgen 8 punten op de agenda.
1: Jeroen Verkruijsen.

The Love I Lost in een nog iets wat versneld jasje, zeg maar. West End en Sibyl hier bij Landa Waas en Broodje Waas. We gaan spelen de slimste Waaslander met deze vraag. Welk dier zwemt achteruit? A. De krab of B. De garnaal? Wie zwemt achteruit? Vreemd, maar goed. Dus één van beiden. A. De krab, B. De garnaal. Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. info@rlvw.be. Welk dier zwemt achteruit? Je krijgt 1 uur de tijd om mee te spelen.

Tinder Love, je kent het van Soft Cell, maar kijk, zij was eerst Gloria Jones in de jaren 70 met Tainted Love. Ik moet spontaan lachen, ik kom een paar fijne antwoorden binnen in het spel De Slimste Waaslander. We zoeken namelijk het dier dat achteruit zwemt. A, de krab of B, de garnaal. Je krijgt tijd tot ongeveer 20 voor 2 om te antwoorden. Want er komen fijne antwoorden binnen. Onder andere Bart de Zeewever, die gaat achteruit, zeggen zij. Oké, een feintje. Mooi gevonden. Goed, het is dus niet Bart de Zeewever. We zoeken iets anders. De krab of de garnaal, het is A of B. On a

Bob Marley en de Wailers en Buffalo Soldier. Op jouw woensdagmiddag weer spelen. Waar gaat het over? Je krijgt een antwoord. En de vraag die krijg je pas na het nieuws van 1 uur. En hier komt het antwoord dus, zeg maar. Hè. Het antwoord is, dat klopt meer zelfs dan tijdens een gewoon bouwwerk. Dat is het antwoord. Er hoort uiteraard een vraag bij. De vraag is alleen, welke vraag? Even denken, ik mag straks het antwoord verklappen over een minuut of 10, 15, denk ik. Ja, zoiets. Na het nieuws van 1. Eerst Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart in Broodje Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De vakbonden bij luchtverkeersleider Skies stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. Skies wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

One, two, three. Van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Kijk, in 1, 2, 3 krijg je de vraag die bij het antwoord hoort. In waar gaat het over bij Lantawaas? Het antwoord was, klopt, meer zelfs dan bij een gewoon bouwwerk. De vraag was, klopt het dat verbouwen vaak langer duurt, maar vooral ook meer materialen verbruikt dan tijdens de bouw van het huis zelf? Inderdaad, ja, schilders mengden vroeger lijnolie met loodwit voor een extra glanzende muur. Iets wat nu door gezondheidsrisico's verboden is. Ook de kleur van vroegere verf verraadt vaak het bouwjaar van een huis. Iets waar restauratie-experts dankbaar gebruik van maken. Klussen en verbouwen is al lang meer dan zomaar een likje verf. Je ontdekt het elke dag bij ons, weetjes. En dus als je iets gaat verbouwen, verbruik je meer dan bij gewone bouwwerken. Ja, sorry Tina.

0: nieuwsshows op jouw woensdagmiddag bij Land Havaas in de lunch, broodje Waas met Point of No Return, dus het punt waar je eigenlijk niet meer terug kan. En kijk, het weekend komt dichterbij.
1: Radio Land van Waas.
0: En dan krijg je het punt, ja, welke weer krijg je? Vanmiddag een graad of 23 met zonnewolken. Donderdag ook bij 21 graden. En dan een vrijdag zon overgoten bij 24 graden. En zaterdag 23 graden met zon en wolken.

Unlimited en No One hierbij. Laat dat waas. Zometeen nieuws uit onze eigen regio. Dus blijf hangen als je mee wil blijven met wat er leeft in onze regio. En ook onderweg is onder andere Cool in the Gang met Fresh. Eerst naar Kids with Buns. Best Friends in Broodje Waas.

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De uitbater van de ondergrondse parking onder de Grote Markt in Sint-Niklaas weigert voorlopig nog facturen aan de stad te betalen. Volgens OPC is de parking sinds de heraanleg moeilijk bereikbaar en onvoldoende aangeduid. Daardoor is de omzet met 24% gedaald. OPC schortte inmiddels €242.000 aan betalingen op. Vooruit vraagt het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen. De politie heeft in Sint-Niklaas 69 illegale of niet conforme tabaks- en nicotineproducten in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een controle in 10 dagwinkels in het stadscentrum. Het ging onder meer om 51 niet conforme tabaksproducten, 8 verboden wegwerpsigaretten en 10 verboden nicotinezakjes. De FOD Volksgezondheid en het FAVV werkten mee aan de actie. Er werden in totaal 8 processen verbaal opgesteld en 5 waarschuwingen gegeven. 1 winkel krijgt nog een hercontrole. Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas zijn herstellingswerken gestart aan een beschadigde elektriciteitskabel. Aan de kant van de Nieuwstraat zijn daarvoor over enkele tientallen meters de stenen opgebroken. Tegelijk wordt ook de derde ledlichtlijn naar het Sint-Nicolaasplein in werking gezet. De werken duren enkele dagen en zouden geen gevolgen hebben voor de donderdagse markt. De gemeenteraad van Zeelen buigt zich morgen over een nieuw algemeen politiereglement. Ook de plannen voor een nieuwe politiezone met Zeelen, Berlaar, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Lebbeke komen aan bod. Die zone moet tegen 2029 operationeel zijn. Daarnaast bespreekt de gemeenteraad een recht van opstal voor de site in de Poststraat en een aanvullende overeenkomst over de verkoop van projectgrond aan Rinkhout. In totaal staan dus morgen 8 punten op de agenda.

Milo Meskens en Stone Cold Liar. En dan het antwoord in de vraag van de slimste waaslander vandaag. Welk dier zwemt achteruit? Je kon kiezen tussen A, de krab, of B, de garnaal. Het is de garnaal. Ja, die garnaal die zwemt blijkbaar achteruit. De krab die gaat zo zijdelings als op het strand is, maar zwemt eigenlijk wel vooruit. De garnaal die gaat dus achteruit, maar is wel zeer lekker. Dus hopelijk gaat de populatie wel vooruit. Het is met garnaalsalade en met tomaten en

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Cure and the Love Song bij Land van Waas op deze woensdagmiddag in Broodje Waas de Lunch. We hebben sinds kort extra werk gekregen, eigenlijk nooit gedacht, na het overlijden van Dolly Parton. Die was namelijk meter van Miley Cyrus. En die heeft 2 dagen na het overlijden van haar meter van Dolly Parton beslist. Ik ga mijn naam veranderen in Miley. Dus zeg nu Miley Cyrus, zeg Miley. Dus moet nu alles veranderen in de database. We gaan dus straks Miley draaien bij Land van Waas. Based Persuades, nu in Broodje Waas.

0: Gabriel bij Latawa's in Broodje Waas, Out of Reach. Op jouw woensdagmiddag. Het is bijna 2 uur trouwens. Straks een uur tussendoor. Ik mag hier trouwens bijzonder afsluiten in de lunch op woensdagmiddag bij Latawa's. Want wie mij kent weet het, ik ben een kermisfreak. En kijk, ik word bediend op mijn wenken. Zomaar. Dank aan de muziekredactie. Ik mag namelijk iets draaien in de kermissfeer. Heerlijk is dat. We gaan gewoon...
1: Attention!
0: We gaan ons gewoon... Voilà, zeg.
2: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
3: Vakbonden bij luchtverkeersleiders KAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. KAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laten nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
2: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com. Vink, ramen en deuren.
3: In PVC of aluminium. Let's Vink twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 20:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 15:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten 28 euro. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

zou toch maar opletten met pijltjes die Cupido naar jou afvuurt. ABC en Poisoned Arrow waren dat. Hele fijne woensdagavond. Hebben jullie een drukke werkdag gehad? Welkom aan tafel in After Dinner hier. Radio Love van Waas. Spelen muziek van de jaren

tunnel is er een lichtje en dat gaat nooit niet uit. Volgens de Smiths toch, ja, halfweg van de jaren 80. There's a light that never goes out. Misschien die disco-muziek. Ja, we keren terug naar 1977 met de Tramps. En die mochten ook hun aandeel doen in die cultfilm Saturday Night Fever met onder andere John Travolta. Disco Inferno was zo'n geweldig dansnummer uit die tijd. Enfin, we gaan ervan genieten, hè?

En Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. En Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.estylesandmore.be.

0: jaren 90 waren ook een beetje die van Right Said Fred. Die man stond goed met zichzelf hoor. I'm Too Sexy was een grote doorbraak. En daarna deze, Deeply Dippy.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.
0: Is het station waar je naar luistert. Hele fijne avond. Bad English is onze one-hit wonder met Time Stood Still.

0: hoort gewoon bij after dinner. Barry White als een soort dessertje of eerder een poescafé. You see the trouble with me was het. Geen problemen ontstressen hier in after dinner. Change met A Lover's Holiday, maar eerst Concrete Blonde met Joey.
1: Radio Lance from Bas. Radio Lance from Bas.
2: After dinner met Johan Waterschoot.

lovendiscor van 46 jaar geleden. Change and a Lover's Holiday. Ik weet niet hoe jullie vakantie is verlopen. Is dat ook heel liefdevol verlopen? Tussen Ike en Tina Turner was het eigenlijk af en toe wel eens boem, patat. En moest de politie hem meenemen. Nachtje de cel in voor huiselijk geweld. Maar wist je ook dat Tina Turner Nutbush City Limits schreef over het kleine dorpje in Tennessee waar ze zelf opgroeide? Een soort autobiografisch nummer.

Betty McLean, 93, met It Keeps Raining Tears From My Eyes. Enkel de traantjes, maar geen regendruppels, dat hebben we hier niet nodig. Het nummer kwam uit 93 dus, maar de originele was van Fats Domino. Die had daar in 61 al een klein hitje mee. Zo, het is een typisch zomers reggae-nummer. Enfin, om ons nog even te laten watertanden hoe leuk het was afgelopen zomer met al die hitte in ons bladje, wat plasje. Ja, zalig toch. Breathless werd ik erdoor. Victor Laszlo is dit.

Eind van de jaren 80, begin 90s had ze een paar hitjes te pakken. Dit was haar grootste, Breathless, van die mooie Victor Laszlo. Ja, eigenlijk heette ze Sonia Dronier. Ze werd in Frankrijk geboren van een vader uit Martinique en de moeder kwam van Granada. Ja, ze groeide op in België. Haar artiestennaam komt eigenlijk uit de film Casablanca en ze vond die Laszlo zo goed klinken. Ze had ook nog een grote doorbraak met Sweet, Soft en Lazy. En deze Breathless die stond op de 7e plaats in de hitlijsten in 1987. Mijn lieve vrienden, ik ga het jullie laten hoor. Zo dadelijk zijn we nog niet uitgepraat, maar neemt Johan van den Berg het over in Punch. Heel wat muziek. Ook die New Wave uit de jaren 80, wat er ook. En pareltjes die net uitgekomen zijn. Je hoort het allemaal in Punch zo dadelijk. Ik ben er morgen terug na Michiel om 6 uur voor een nieuwe afterdinner. Nu nog een nachtje in Chelsea doorbrengen met John Bond.

0: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After Dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

This one goes out to the one I love. We begonnen er hier vanavond nog eens aan met een liefdevolle muzikale omhelzing van Michael Stipe en zijn collega's van R.E.M. Ja, en over dat soort omhelzingen gesproken, we hebben er de komende twee uur zo nog wel een paar voor je in petto. Met een uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. De liefde doet hier trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk haar werk. Bij die van de vaccines en bij zangeres Ray en haar gelegenheidsvrienden. En daar hoort dan zo meteen uiteraard ook nog een spontaan vreugdedansje bij vanzelfsprekend. Dat je dus in ieder geval alweer meer dan welkom bent voor een nieuwe pittige punchcocktail. Zal je ondertussen wel al begrepen hebben? Nee.

0: Love of Life, Jurdy Kaagman van Earth and Fire, die afgelopen zomer inmiddels ook al het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild, had ze blijkbaar al gevonden in 1974. Hopelijk kan straks hetzelfde gezegd worden van die Marianne van de Fountains DC en van deze Venus van La Luna.
1: Morning so bright.

0: Veel Time to Pretend, zoals die twee van MGMT, hebben wij hier momenteel niet. Het is namelijk de hoogste tijd om kleur te bekennen met onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. En we hebben daarvoor de jongens van de groep Ash uit de Noord-Ierse Down Patrick nog eens ingehuurd om de 30ste verjaardag van hun album 1977 te vieren. Zijn de heren namelijk nog eens een oud, nooit helemaal afgewerkt nummer van onder het stof gaan halen om het dus eindelijk te voltooien. En dit is het resultaat geworden. Hier zijn ze, de jongens van Ash, met Bittersweet Blue. Op 15 november staat Ash trouwens in de Effenaar in Eindhoven.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: Tiny Temper en Zara Larsson, they knew what girls liked in 2016, that's for sure. Maar ik vraag me wel af of die girls ook onze bijna vergeten ethisch parel die er zo meteen zit aan te komen, wel zouden lusten.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Het is er in ieder geval een van frontman Michael Biehn en zijn call die, als je het ons vraagt, echt wel tot de verbeelding spreekt. Hun politieke rocksong die de Koude Oorlog van de jaren 80 op de korrel nam, vond ook de nodige weerklank, onder meer ook bij Peter Gabriel, die de band de toekomst van de Amerikaanse muziek noemde. Het nummer uit 1983 kreeg ook de nodige airplay bij MTV, maar uiteindelijk bleef het wel een laagvlieger in de hitparades met een 74ste stek in de Billboard Hot 100 en toch nog een 17e plek in de US Mainstream Charts. Bij ons werd het een radiohitje. Hier zijn ze nog eens, Dimas van der Kool, met The Walls Came Down.
2: And the walls came down.

0: Skeltic van Life, Run to the Water and Find Him There. Een tochtje naar de waterkant. Ik vrees dat het er hier momenteel niet in zit voor ons. We moeten namelijk dringend nog wat nieuwe muzikale oogst van Tom Smith en zijn editors aan de man en de vrouw brengen. Met Seriously lossen de heren hun inmiddels al derde voorloper voor het album Surface, Echo and Sound, dat op 30 oktober moet gaan uitkomen. Hier zijn ze, de Tom en zijn editors, met een voor hun doen toch echt wel heel rustig nummer. Editors dus, met Seriously.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Seriously, Editors, na hun passages op het Cactus Festival, de Lokerse Feesten en Suikerrock, komen ze op 19 februari alweer naar ons land, deze keer in de AFAS-Dome. En wij gaan het hier in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur nog eens in Londen zoeken, straks met The Cars van Gary Numan. En hier nu ook al met de Golden Scans van de al even Londense Klaxons.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
5: Dit is Punch.

0: Dit is Punch.
1: Die fameuze Blue Sky Mine van Down Under kwam hier daarnet nog eens voluit in beeld. Dankzij de bereidwillige medewerking van Peter Garrett van Midnight Oil. En daar kunnen we natuurlijk alleen maar heel tevreden over zijn. Waar we op de woensdagavond natuurlijk ook alleen maar gelukkig mee kunnen zijn is met ons subliem rockmonument, met ons alweer tot de verbeelding sprekende New Wave Club Classic en met de nieuwe muzikale oogst die er straks ook nog zit aan te komen. En net als straks ook Brandon Flowers en zijn Killers hebben we het wel alleen maar van horen zeggen, maar het zou dus best wel eens kunnen dat zo dadelijk al onmiddellijk ook ons Phoebe Bridgers en die Lost Boys van haar ons hier alweer meer dan tevreden gaan stellen.
0: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Random Flowers and Zen Killers. Somebody told them something about a boyfriend from their girlfriend. En wij hebben ons ondertussen in ons oor laten fluisteren dat er hier bij ons alweer zo'n monumentaal sterk rockmonument onderweg is.
1: Het rockmonument van de week.
0: Een monument dat we voor de gelegenheid nog eens zijn gaan opvissen in de rockvijver van de 60's van de vorige eeuw. Het is niemand minder dan een van de leden van de Club van 27 die hier zijn kunnen nog eens zijt dan dus virtueel komt etaleren. Jimi Hendrix is de naam en hij haalde met zijn Crosstown Traffic uit 1968 uiteindelijk een 37ste plaats in de UK charts en een 52ste in de Billboard Hot 100. Opmerkelijk aan het nummer is dat Hendrix er een zelfgemaakte kazoo met een kam en een stuk papier op hanteert, samen met zijn gitaar. En er zijn ook backing vocals van Noel Redding en Dave Mason. Hier is hij in ieder geval nog eens, de Jimi Hendrix met zijn Crosstown Traffic.

0: Crosstown Traffic, waar zelfs Jimi Hendrix al een boompje over opzette in 1968. Af en toe zou je er dus echt wel knettergek van worden. Een beetje insane in the brain, zoals die van Cypress Hill. Ja, en zelfs bij de jongens van Royal Blood zijn er wat dat betreft blijkbaar grenzen straks.
1: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waal.

0: you need somebody to cling to, just call on me. De Australische Starley Hope kwam zich hier daarnet nog eens spontaan aanbieden om onze hoge noot per direct te ledigen. En dat is dus blijkbaar ook wat ze bij de Architects uit Brighton op hun manier van plan lijken te zijn de komende minuten met hun machine. De heren komen hier namelijk zorgen voor onze volgende hap nieuwe muzikale oogst met hun nieuwe single, die in tegenstelling met wat we van hen gewend waren, deze keer helemaal gedrenkt is in een elektrisch en industrieel sausje. En het moet gezegd, we vinden ook dat sausje wel lekker. Hier zijn ze, de Architects, met hun machine.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: My Thoughts Go. Zouden die al dan niet dronken gedachten van frontman Finn Power en zijn steunbende ondertussen misschien ook afgedwaald kunnen zijn naar onze New Wave Club Classic van deze week? Het zou zomaar kunnen.
1: De New Wave Club Classic.
0: Hun muzikale interessesfeer en die van de jongens van de Sisters of Mercy liggen, als je het mij vraagt, namelijk niet echt ver uit elkaar. Die bewering gaat het titelnummer van het eerste studioalbum First and Last and Always van Andrew Eldritch en zijn vrienden ongetwijfeld uitvoerig kunnen staven. Het album werd van eind juni tot juli 1984 opgenomen in de Strawberry Producing Studios in Stockport en nadien vervolledigd in de Genetic Studios in Reading. Tijdens de sessies in de Genetic Studios leed Eldritch aan hallucinaties en zakte hij zelfs een keer in elkaar als gevolg van zijn amfetaminegebruik, wat zelfs leidde tot een spoedopname in het ziekenhuis. Daardoor werd de release van het album uitgesteld naar begin 1985. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, de Sisters of Mercy, met een van hun muzikale new wave bommen. First and Last and Always, the Sisters of Mercy.

Cats Will Roll. Als we die van de yeah's mogen geloven toch. Maar hopelijk zullen dat dan toch niet die van deze Callum Mason en zijn vrienden van Nothing But Thieves worden. Die lijken tegenwoordig namelijk voluit te willen gaan voor a different kind of happiness. Waar wij ook wel heel graag kaas van hadden willen eten.

A different kind of happiness. Het liefst een eeuwigdurende. Daar gaan wij hier de komende minuten op de valreep ook nog verder naar op zoek. Met Dave Grohl en zijn Foo Fighters. En in die fameuze waves van de jongens van Blamage. Maak er hoe dan ook straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot volgende week woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. I&B Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.